0: What a great sound of Cat Stevens, Morning Has Broken. And the coffee is ready, and the music is hot. Welcome to Sunnyside Gold, also Radio North Sea International. Welkom Truus en Olgert, Marianne en Bert, groetjes naar Frankrijk. Ook even groetjes naar André de Groot, goedemorgen. Een mooi weekend wens ik jullie toe met veel liefde en natuurlijk veel peace. This is a great one, Greyhound. En Black and White, or is it Red and Yellow?
1: It's DJ Peter Becker.

True Love, That's a Wonder. Sandy Coast 1971. Ja, die jaren gaan tellen, hè. Liever op dan af, zeg ik dan altijd. Daar moet u even over nadenken, dat weet ik. De ware liefde, de ware vriendschap. Geen geroddel, geen gezeik. Want van roddelen en achterklap, daar word je zo lelijk van, hè, als je dat doet. Ja, sommige mensen hebben daar heel veel last van. Ja, heb ik afgelopen tijd wel gemerkt. Dan denk ik, jongen. Meisje. Wat ben je aan het doen? Nou, wat wij gaan doen is gewoon leuke deuntjes draaien. Althans, dat hoop ik voor u. Wees welkom.

Sandy Shaw, Papa Don the String, toe dan. Ja, ze wilden nog even verder zingen, dat had ik ook wel door natuurlijk. Hè. En u ook natuurlijk, want uw kennis is heel breed, maar wij zoeken er dan de deuntjes op. Maar waarschijnlijk omdat u ze niet heeft, draaien wij ze. Laat ik dat wel zo zeggen. String. Het is maar dat u het weet. Het is de same old show on the radio. Ja, show is nou iets wat je ziet, hè. Niet wat je beluistert. Maar goed, er is toen wel een liedje over gemaakt door de selector. On My Radio. Misschien hoopten ze dat hij dan gedraaid werd op de radio.

Ik ben ze waarschijnlijk niet vergeten. Laten we het allemaal vanuit gaan. Maar ik ben ze niet vergeten om ze op te zoeken en te draaien. Dan in dit geval van de Headshoppers Animus. It's Good News Week. Het is een fantastische week. Ja, het ligt aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. En als je nou gepensioneerd bent, dan heb je toch een lekkere week. Ja, toch? Als je alles maar moet werken en werken. En werken. Ja, dat ben ik nu eigenlijk ook aan het doen. Ik ben gepensioneerd en dan weer aan dat werk. Maar dan weer voor de radio. Terwijl ik ooit heb gezegd, ga ik niet meer doen. Tot Wilco mij een keer belde. Hij zei van, kom erbij. Dat heb ik dus ook gedaan toen. Ah, mooi. Toch wel lekker eigenlijk, hè?

John Lydon, Johnny Remember Me. Ik weet nog dat ik het singeltje voor het eerst kocht. Het nummer was al oud. Ik had toen een... Ik weet niet hoe dat heette, maar daar kon je plaatjes kopen. Met A en B kant. En op de A kant stond de hit en op de B kant stond de andere hit. Dat was vrij uniek. Ik weet niet hoe dat heette meer. Maar ik denk dat heel veel mensen daar ooit plaatjes hebben gekocht. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Even het knopje erbij zo. Knopje erbij, knopje erbij. En dit was een van die singles die ik toen in de tijd kocht. Ja. Hebben we nog meer singeltjes om te draaien? Ja, wat is draaien en wat zijn singeltjes? Radar Love kent u natuurlijk wel van. Maar kent u ook die andere? Ja, welke denk ik? Denkt u? Van Centerfold. Ja, bijzondere uitvoering uit 1986.

U hoorde het ook, hè? Tot twee keer toe in dit nummer zelfs. Niet in dit nummer, maar het andere nummer van Red Alert in dit geval. Hij sloeg over het plaatje. En dan hoor ik u denken, hoe kan dat nou? Je draait toch geen plaatjes meer? Nee, ik zat aan een verkeerd knopje. Er zitten wel eens meer aan verkeerde knopjes, hoor. Dus, dus dan krijg je dit soort dingen dus. Ik kan er niks aan doen. Het gebeurt zoals het gebeurt. Dat was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai. Ze hebben wat hits gehad, maar deze bent u waarschijnlijk vergeten. ABC en The Night You Murdered Love.

Terry Stafford, Suspicion. U kent hem in de uitvoering van Elvis Presley. Elvis Presley, die eigenlijk alleen maar covers zong, hè? Ja. Is niet zo erg natuurlijk. Die zei dat ook gewoon. Daarentegen heb je zo'n Nederlandse zanger die iets heeft gedaan waar hij niet voor gestraft is. Die zegt gewoon dat hij alles origineel doet, maar gewoon alles uit Italië pikt. Kijk, daar heb ik wel problemen mee. Ik ga geen namen noemen, want daar ga ik mijn adem niet aan verbruiken, zal ik maar zeggen. Laat ik het maar even zo zeggen. Huh? Dat heb ik met meer mensen, dus dat scheelt natuurlijk ook. Lacht hij, geniepig. Ja. Oh. Oh. Nou, hij had een keus toen in de tijd, maar trouw bleef hij aan zijn vrouw. Tom Jones. En Love Me Tonight.

Simply Red. Sunrise. Ja, Holding Back, die gaan we nog een andere keer draaien natuurlijk. Dat begrijpt u wel. Ja, als ik toch zo'n artiest draai, dan wordt u meestal vastgenageld aan één grote hit die ze ooit hebben gehad. Maar ja, ze hebben er meer gehad. En dit was er zo eentje van die wat later uitkwam. En die ook wel aardig klonk, toch? Ja, kunnen we het toch niet anders stellen? Oké, okay. Nee, ik zeg het maar even. Cyndi Lauper. I do

De Casuals en Jazzmen. Zoals u weet draaien wij, ik zal niet zeggen de grootste hits, maar wel hits. Maar sommige hits, dat heb ik wel eens eerder gezegd, die zijn niet in de hitparade gekomen. Zijn een tip gebleven, nooit verder gekomen. Maar voor je herinnering is het nog altijd een hit. En dit is er zo eentje uit 1973. Fields. And a Friend of Mine.

zing makkelijk mee. Doeleng, doeleng, doeleng. In het plaats van la la la la. En trilili en tralala. En doe doe doe doe. Da da da da. So fijn. Chiffens. Zo fijn, zo fijn, zo fijn is het om hier te zijn, zeg ik altijd maar weer. Colin Lundstrom vindt dat ook. Say you don't mind.

Lou Christie. En she sold me magic. Ja, wat zal die daar nou mee bedoelen? Hè? Ja, je bent helemaal ondersteboven van haar. Kan ook andersom zijn, je bent ondersteboven van hem. Nou, als dat gebeurt bij mij, dan ligt er wel meestal een steen voor. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja, ik val daar niet op, maar eroverheen dan. Over die steen. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Ik hoor u denken, dat denk ik hoor. Ik denk dat ik dat denk. Sommige mensen denken ook wel eens van anderen. Maar daar heb ik niets mee te maken. Maar ik denk nu eventjes voor u. Waarom gaat dat dan verkeerd, zou ik maar zeggen? Er komt een jingle, dan komt die plaat en die start ik het dan opnieuw een paar keer. Dat deed ik voor de gein, maar dat komt ook door de jingle die ervoor zat. Er zijn nieuwe jingles. Nou, prachtig. En dat kan ik allemaal precies uittimen op dat ding. Maar ik was toch iets te snel met andere knoppen in te drukken. En dan krijg je zo'n puinhoopje. Maar ja, ik ben maar een mens, gelukkig. Ik ben geen computer, dus dat scheelt weer. Ik ga het allemaal gaan knippen en plakken, maar dat doe ik niet dan. Want het gaat niet. Als je hier zit, dan moet je gewoon. Hè, toch? Niet dan. Eric Clapton.

0: Desmond Dekker. En die Israelite. Makkelijk meezingen weer, hè?
1: Ja.
0: Het meezinggehalte is over het algemeen wel hoog, maar je moet niet te hard zingen, zeg ik altijd. Je moet aan de mensen, de medemens denken. Ik zit gelukkig hier in het hok, dus dan merk je er niet zoveel van als ik meezing. En heeft u dat ook wel eens als u iets meezingt en dan hoort u het naar dan terug en dan gaat u de titel terugluisteren. Oh, dat zong ik toch eigenlijk anders. Hè? Dat zong ik toch eigenlijk anders. Maar je hoorde het op een andere manier. Ja, ja, ja. Maar dat is de beleving van de muziek. En of je nou perfect zingt of niet, dat maakt niet uit. Jouw gevoel telt. Wat jij lekker vindt, waar je je prettig bij voelt. Qua muziek dan in dit geval. Oh, wat een psychologisch geklets weer. Ja, als je daarheen gewerkt hebt dan. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het over de tune van toen en de zeezinderhit. Ja, welke zijn dat? Luistert en huivert.

Curtis Mayfield, we've gotta have peace. Je weet het wel, die zeezenders. Wij pretenderen trouwens geen zeezender of radiostation of Miamigo-achtige dingen te zijn. Maar deze kwam van een, dat moet ik wel zeggen, voor degene die wel ooit met die zeezenders geluisterd hebben in dit geval. Betrokken zijn geweest, waar ik er dus ook een van was voor Radio Monique en Radio 508. Maar er was toen een LP met een prachtig schip op de MV en daar had je wat fragmenten. Er zat Curtis Mayfield bij met We've Got to Have Peace. Klonk een heel beetje krakerig middengolfje geluiden, heel bewust op die LP gezet. Maar daardoor is dit nummer mij gaan triggeren van hé, wat een mooi nummer. En sinds die tijd, als ik dit nummer weer hoor, dan ga ik naar die LP toe, maar ook naar die tijd. Die heerlijke tijd, weet je wel. Maar ja, die tijd is gewoon voorbij. Je moet het niet proberen na te doen, want dat heeft totaal geen zin. Maar wel de muziek, die blijft natuurlijk. En over dat Monique gesproken, Radio Monique, kwam deze periode, 1984, kwam deze uit. The Wild Boys van Duran Duran.

ja, ze komen voorbij de vergeten hits, maar dat bedoel ik dan eigenlijk meer eigenlijk van... U bent ze niet vergeten, maar u heeft ze niet in uw platencollectie zitten. Ja, dan wordt het wat lastiger en wij zoeken ze wel op. En dan komen ze vanzelf toch voorbij. Althans, dat is de strekking van het verhaal bij ons natuurlijk, hè? Dat weet u. En als u wat wil aanvragen, u weet de weg naar de site te vinden. Dus wel weer een adres van noemen, helemaal geen nut.

ik hem dan vragen om smeken dat u het via mijn Facebook doet. Doe ik niet aan. We gaan een quizje doen. Welke plaat ga ik eerst draaien? 1, 2 of 3? Maak maar een keus. Dat idee, hè? Ja, dat doen we niet aan. Zullen we even een dansje maken?

Hossa! Hossa! Rex Geldo! Zwei Schallplatten. In der Deutsch natürlich. Für die deutschen Leute mit der Skoitine Beute. Und als u dit begrijpt, dann begrijpt u waar ik vandaan kom. Waar mijn roots liggen dus in dit geval. Die Skoitine Beute. Hossa! Word je toch vrolijk van? Ja, tuurlijk. Nou, je wordt voor meer deuntjes natuurlijk vrolijk. Hè? Dus, althans, dat is wel de bedoeling. Two Man Sounds. Maar ook weer makkelijk meezingen, hè? Dat bedoel ik. De disco samba.

Lekker toch, zo'n nummer. Was volgens mij een zomerhit 1986. Ik kan het verkeerd hebben. Maar voor mij was het wel een lekker nummer om lekker veel te draaien toen in de tijd. Ik werkte toen bij Keistad, hè? Jong, wat de herinneringen toch allemaal, hè? Ja, ze komen allemaal voorbij, hoor. Allemaal. Ja. Oh. En voordat je het weet, zit het er alweer op, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ik ga besluiten met een aardige van de boys. Vroeger zeiden ze de boys. Nee, het zijn gewoon de boys. Alleen de... Kijk, de Griekse ei die erin zit, wordt niet uitgesproken. Een beetje lekker afwijkend zijn. Je moet je eigen pad gaan, zeg ik altijd. Je eigen beslissingen nemen. En niet meezeulen met de rest. Toch? Dat dachten ze volgens mij. Give up your guns, daar ga ik mee besluiten. En wij spreken elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn muzen. En ga er vandoor. Dag.

7 stipnoteringen. Even tussentijds een overzicht. Nieuw binnengekomen op 40, Paul Kelly en Get Sexy. Op 39, Billie Joe Spears, Blanket on the Ground. Op 38, Gloria Gaynor, If You Want It, Do It Yourself. Nieuw op 37, Natalie Cole, This Will Be. 36, Deep Purple, Child in Time. En 35, hoorden we net voorbij komen, The Carpenters met Solitaire. En dit is nummer 34, John Fogerty. En Rocking All Over the World in de tweede week van 45 afkomstig.

van 25 naar 33 gezakt. I remember how we danced. Ja, die man heeft behoorlijk wat plaatjes uitgebracht en ze kwamen dus ook nog eens een keer regelmatig in de hitparade. Nieuw. Die vinden we op nummer 32, de heren van Procol Harum en de Pandora's Box. Niet een grote hit geweest, maar wel even in de Miami Go Top 50 van 18 oktober 1975.

0: Koekjes. Verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewisbroeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091 23 22 89 en geef ook uw klanten die enige echte Winchesters.
1: Eindelijk, de hits uit je jeugd. Ze zijn terug.

Roger Whittaker, The Last Farewell. More dearly than the spoken word can tell. Van 23 naar 31 in de Mimigo Top 50. Van 18 oktober 1975. En dit vinden we op 30. Afkomstig van nummer 19. Van McCoy in de Soul City Symphony.

0: van 39 naar 29 met stip. De classics en de Russian Lady. Troy of zoiets moet je dan zeggen, geloof ik. Hè? En dit is van 18 naar 28 gegaan. Esther Phillips. What a difference a day make.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

hoorde zelfs de stem even van Pieter Koelewijn voorbij komen. Maar dit is Bonnie Sinclair. Van 33 naar 27. En Rocco. Nou, ik vraag me bij deze opname ook eventjes af. Hoe is hij in de hitparade gekomen? Volgens mij is er flink wat geld voor neergelegd door de producer Peter Koelewijn in dit geval. Hoor. Tijd voor een tussentijds overzicht. Nummer 34 vonden we John Fogerty en Rocking All Over The World. 33 Jack Jersey, Silvery Moon. 32 New Procol Harum, Pandora's Box. Roger Whittaker, The Last Farewell op 31. En op 30 Van McCoy. En de Soul City Symphony met The Hustle. En stip, een stip in dit geval, op nummer 29 The Classics en The Russian Lady. Esther Phillips op nummer 28, What a Difference a Day Makes. En net hoorden we voorbij komen Bonnie Sinclair met Rocco, Don't Go. Nieuw. Op 26, met stip, Bob Marley en The Wailers. En No Woman, No Cry.

0: Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank, verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel.
1: Ja!

0: down by the river.
1: Down by the river.
0: Albert Hammond. Van 24 naar 25. Op 24 vinden we trouwens een voormalig lieveling. Met stip en nieuw. Dus eigenlijk drie etiketten. En soms kwam het ook nog eens voor dat een bepaalde plaat weer in de hitparade kwam om onverklaarbare reden. Verkoopcijfers? Nou ja, ik weet het niet. Of gewoon het pushen van de plaat door de platenmaatschappij of door het station omdat ze er weer geld voor kregen. Het verhaal kent u. En over welke heb ik het dan? Ik heb het over, die ene van de Beatles.
2: Mi amigos lieveling. Nieuw.
0: George Harrison and you.

toen de tijd The Moments and the What Nows. En die zongen over girls. De What Nows zijn vandoor gegaan met de girls. Zo zie ik het dan. En de Moments die vinden dan Dolly. Dolly My Love dan in dit geval. Van 16 naar 23. En eigenlijk waren dat de enige twee platen die uitgebracht zijn van de heren. En die ook een hit werden. Stationair op 22. The Stylistics. And can't give you anything but my love.

De maffe maandag. Daverende dinsdag. Woedige woensdag. Denderende donderdag. Volle vrijdag. Of zinderende zaterdag. En zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

Spooky and Sue op nummer 21 vanaf 31 afkomstig. Heaven I Need. En we zijn uiteraard weer toe, zoals u dat hoort, aan een stipnotering op in de tweede week van 30 afkomstig naar nummer 20. Mutt en Lala Lucy.

Wilma Meubelen. Nu eens meubelen voor iedereen. Wilma Meubelen, Zoersel. Prijzenswaardig. Wilma Meubelen, Zoersel. In de provincie Antwerpen.